0: Heel de heel is immers lauw.
1: Zou, zou, zou.
2: Mijn kind zal maar blijven lauwen.
1: Zou, zou, zou.
3: Genau. Wat doe je nou? Wie is het leed?
0: Wat wie denn du?
2: Iemand hè? Hammer steekt haar wouden drin.
3: Vraag hem al, wat hebben we denn?